As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

legende van een raad. Een hoedspruit en hij. En die hele tijd ontsnapt om met de leeuw te bekleed. Hulle het al van tevoren skermutselang

zijn van een hond. Dat Tinkerbell ze dan. Zijn elke treis is niks en hij kom op met een plan. Elektrische draden, maak om net mooi niks. Hij de geest van een stout gaat tien er een, zo sterk zo'n voet. Blitz.

honger? Ons het jou gedek. Kom kuier by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties. Geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

Spot Gems met Darren op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

Wagner, The Green, Green Grass of Home, Toby Keith, Don't Let the Old Man In, Bobby Angel, Rainbows and Roses. Tijd voor nog een splinter nieuwe enkelsnit en dit is Nights We Won't Remember. Is die nietste enkelsnit van die duo Zack & George, wat amtelijk vrijdag vrygestel is. Die kunstenaar Zack & George, bekend vir hul vrolijke dinkies, rijk harmonie en ook die country style. Die snit bevat die kenmerkende energieke voetstamp wat perfect pas vir naweek partijkies. Die duo het geterg met stukkies van hierdie liedjie op sosiale media en ek moet vir julle sê, dit doen baie, baie goed. So hier vir die eerste keer op Luister FM, Zack & George met Nights We Won't Remember.

is Christel Versin met Why Me Lord. Welcome on Gomri net voor het I Don't Think I Will en Billy Ray Cyrus, She's Not Crying Anymore. Tijd voor die laatste nieuwe enkelsnit vandaag en dit is van niemand anders nie as Don Williams. Now A Matter of Time vanaf Don Williams sy nieuwe 2026 album The Cellar Types. So hierdie project bevat een versameling van niet ontdekte muziek wat nog nooit tevore gehoor is deur enige iemand nie, behalwe sy seun en kleinseun en in die Country Music Hall of Fame. Nou hierdie is oorspronklik opgeneem tussen 1979 en 1984. Nou ja, hierdie muziek is absoluut fantasties. Bevat ook sy oorspronklike band wat daardie tyd is saam met hom gewerk het op hierdie album. So ja, hier is hy, Don Williams met A Matter of Time.

pot. Ons afgelast lag vandaag. Laat die wielen rol. Laat die wielen rol. Dan gaan vrouwen in hun leven. Rode broeren en rode druiven. Die geliefde zwart, die groet vindt verbod. Ons afgelast lag vandaag. Die geliefde zwart, die groet vindt verbod.

0: afgeslacht vandaag. Geliefd is waar, geliefd is waar, geliefd is waar, geliefd is waar. De groep heeft vaak, wordt nog eens afgeslacht vandaag.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: toe.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

slaat. Jij is mijn zijderkruis, mijn rots en die stormzeeën, Karoerveldse mooiste bloem.

So. Volg ons op Instagram @luisterfm. Laat die beat nou drop, laat die voeten.

ek die man was jou groot boetie van nat. Daar's gins daaruit en ek hoop jy spuit. Klein ou klein tikkie man, ek wou een handvat onder die melkweg. Ek wou een soen onder die suiderkruis. Ek wou een drink en wens op een schietende ster. Daar was nog iets op my lijst. Klein tikkie man, o klein tikkie man, was jou groot boetie van nat.

wou aanvat onder die melkweg. Ek wou een soen onder die suiderkruis. Ek wou een druk en wens op een skietende ster. Daar was nog iets op my lijf. Klein tikkie man, o klein tikkie man, was die groot boetie vanaf. Daar's gins daaruit en ek hoop jy

0: sit so.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

sigaretties uit om alles gekos. Hartgebroken tussen skielik verdwijn. Happy Hour Specials het gehelp.

Kok vertel van een legende. Zijn naam was Scotty Smith. De zwervende lanterfanter, maar een man met veel vernuf. Van Gordonia tot aan Sterreland, Kimberley tot Boom Monopo. Zoek ons het te maken halve kre. Daar is historie voor jou.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: wat ik nooit wou zien, was zo verslaafd. Uit 10, uit 10, daar was, is het desperaat om met jou te staan, met jou te praten.
1: Je vroeg mij, hoe verliefd ik dan nog is, mijn stoel.

nooit wou zien, was zo verslaafd van haar ding, haar ding. Daar was ik zo desperaat om langs jou te staan en met jou te praten. Vreemd toe dat je zo erbij stelselmatig, elke zwang ontruig. Lieflijk, je hebt mijn droom gevat en hem opgeblazen, toe opgekraakt.